0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brand die woensdag ontstond op het militaire oefenterrein Het Harde in Gelderland is nog altijd niet onder controle. De brandweer is nog volop bezig met controleren en nablussen. Op meerdere plekken op het terrein zijn nieuwe brandhaarden ontstaan. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. De details van het nieuwe plan zijn nog niet bekend. Het vorige voorstel van Iran werd afgewezen door president Trump. Duizenden mensen hebben vanmiddag in Naaldwijk de laatste eer bewezen aan Jade Kops. De Westlandse influencer van 19 overleed vorige week. Ze had kanker en daar vertelde ze veel over op sociale media. Het weer nog lang warm vanavond en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam, mijn omgeving. Ik ben Marcel de Groot. In het voormalige pand van De Leuke Keuken in het centrum komt een nieuwe winkel. Esther Jostmeijer opent daar een interieurwinkel aangevuld met kleding. Het pand wordt momenteel opgeknapt en als het goed is kan de zaak in juni open. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat wil strengere regels voor fatbikes invoeren. Er komt een minimumleeftijd, mogelijk een helmplicht tot 18 jaar voor lichte elektrische voertuigen en de mogelijkheid voor fatbikevrije zones in gemeenten. Volgens de minister zorgen fatbikes voor onveilige situaties en meer ongevallen onder jongeren. Dat geldt ook in onze regio. In het Volendams Museum is de tentoonstelling Hoe vrouwen kijken te zien, waarin het werk van vrouwelijke kunstenaars centraal staat die Volendam vastlegden. Ze deden dat in de vorm van portretten, dorpsgezichten en scènes uit het dagelijks leven vanuit hun eigen perspectief. Naast historische werken zijn ook hedendaagse vrouwelijke kunstenaars te zien. De expositie laat zien hoe Volendam als kunstenaarsdorp ook door vrouwen is verbeeld, vroeger en nu. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws op de LOVE Kabelkrant, de website of in de app.

Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Marcel de Groot. Warner wordt op zaterdag 9 mei de jaarlijkse rommelmarkt georganiseerd op het terrein van Reek Scharrelkippen. De markt is van 10 tot 1 en wordt gehouden door de Stichting Kerkgebouw Warder. Bezoekers vinden er tweedehands spullen zoals boeken, speelgoed en meubels. En de opbrengst gaat naar het onderhoud van de sportkerk in Warder. Afrit van de N247 tussen Broek in Waterland en Monnikendam is van 28 april tot 18 mei afgesloten wegens werkzaamheden. De provincie Noord-Holland vernieuwt het kruispunt Bernardlaan en de Dijksbrug. Verkeer wordt omgeleid via de A10, A8, A7 en de N244. Fietsers krijgen een lokale omleiding. Komende maand volgen nog nachtelijke werkzaamheden aan de Bernardbrug. Die kunnen ook nog voor kortdurende afsluitingen zorgen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws op de LOVE Kabelkrant, de website of in de app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
2: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdichtste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Wolter Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde vanavond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zei dat te doen omdat Europa zich niet aan de vorig jaar afgesloten handelsovereenkomst houdt. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om de tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente is niet blij. In een AZC in Leiden is vanavond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er vooraf ging aan de steekpartij. Er is een verdachte aangehouden. Op de wegen rond Utrecht wordt dit weekend grote drukte verwacht. Zowel de A2 van Everdingen naar Utrecht als de A12 van Utrecht naar Bodegraven is dicht vanwege werkzaamheden. De afgelopen weken leidde alleen het afsluiten van de A2 al tot chaos in dorpen langs de snelweg vanwege sluipverkeer. Na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Roda JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen eerst nog zon en wolken, maar in de middag regen en onweersbuien. Lokaal ook met hagel en windstoten. Het wordt morgen 14 graden aan zee tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
7: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. en winkelcentrum Havenhof.
10: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
3: Stef Bandstra met het NOS Journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. Amerikaanse president Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente Moerdijk is niet blij. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten twee gewonden en die zijn naar het ziekenhuis toegebracht. En na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Rode JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Komende dinsdag is de heenwedstrijd in Waalwijk. Volgende week zaterdag dan de return in Tilburg. Het weer, vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en bewolking. Later op de dag kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt nu anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De Europese Unie noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict in Winschoten. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten twee gewonden. En die zijn beide naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek vanavond. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6:00 Nederlandse tijd. En zondagavond om 10:00 staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Stef Bandstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van de Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren.